0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Luister elke zaterdag

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben
9: Marcia
10: van
9: Muziekwerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in het westen van het land en die staat op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny en de Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken, zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Limespad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven-Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is geen sprake van de ochtendspits, ook in onze regio. Wel een korte file op de A20, Gouda Hoek van Holland. Voor Nieuwekijk aan de IJssel staat 4 kilometer en dat kost je een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny en de Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken, zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Limespad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven-Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het westen van het land en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11:00. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In file in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum is namelijk een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.
2: Boss, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: vandaag met Marja Roetse. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Limespad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op 26 juli, om 2 uur, speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump'n jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Op

0: uw agenda. BR6.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus!

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Liemenspad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren.

0: Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: 1, 2, 3.

0: agenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny en de Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Liemenspad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van lokale gemeenten.

0: gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Op 26 juli om 14:00 speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 14:00.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken, zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Liemenspad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny en de Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren. Op 26 juli om 2 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus!

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben
9: Marcia
10: van
9: Kerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op 26 juli om 2 uur speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren op 26 juli om 2 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken, zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Limespad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij Zevenhuizen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegave.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11:00. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken, zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Limmerspad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een

0: Mijnse barak en de pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda en dat merk je tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Reken 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
16: Op

0: agenda. BR6.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus!

wat ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden.

0: blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arike Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 26 juli om 14:00 speelt Johnny en de Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock and roll. Johnny, vroeger rock and roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren. Op 26 juli om 14:00. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West begint het langzaamaan drukker te worden en dat merk je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knopend Ketelplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het erg druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BRZ.
11: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken, zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Liemenspad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd.

0: tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van het lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arike Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A4 richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam, betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A16 richting Breda, ook tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum beland je in de file, reken hier op 15 tot 20 minuten extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in de regio West en dat merk je onder andere op de A16 richting Breda, tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum, 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda staat een kapotte auto tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten, 10 minuten extra. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland doe je er 5 tot 10 minuten langer over tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, want tussen afrit Abbenes en Leimuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken, zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Liemenspad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A4 sta je in de richting van Den Haag even in de file tussen Hoognade en Leidschendam. Je kunt hier rekenen op 10 minuten oponthoud. In de richting van Rotterdam is het druk tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid op diezelfde A4. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. De A16 richting Breda, want tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A20 richting Hoek van Holland. Het is druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Tot slot de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen de aansluiting met de N454 en industriegebied Gouwenstroom doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op 26 juli, om 2 uur, speelt Johnny and the Surfers uit Aalsmeer een superleuke mix van jump and jive en originele rock'n'roll. Johnny, vroeger rock'n'roll en Lindy Hop danser, brengt zijn favoriete nummers met zijn band. De voorstelling begint met heerlijke swingnummers van onder andere Natalie Cole en Ella Fitzgerald. En daarna word je meegenomen naar de vrolijke rock'n'roll van Elvis Presley en de Beatles. Ook komen de jaren 70 en 80 aan bod met Cheap Trick en de Blues Brothers. Locatie is de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Verzet je niet. Kom luisteren. Op 26 juli om 2 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. Politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is onder andere de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 17 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht beland je in de file tussen Zevenhuizen en Gouda. En dat komt allemaal door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. De A16 richting Breda, het is druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes op onthoud. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, het is druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 11:15. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11:00. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Maya Roete. Langs de Oude Rijn aan de Buitenkerk in Bodegraven is in de nacht van zondag op maandag 20 juli ingebroken in meerdere boten. Volgens de eerste informatie zijn ruim 10 boten doelwit geworden van een inbreker. Rond 1:30 hoorde een bewoner een ruitje sneuvelen. Toen hij ging kijken zag hij een onbekende bezig met de inbraak in een van de boten. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. De politie kwam snel ter plaatse en wist de verdachte aan te houden. Over de identiteit van de verdachte en de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend. De bootinbraken zorgen voor de nodige overlast onder booteigenaren langs de Buitenkerk. De politie roept inwoners op om alert te blijven en bij verdachte situaties altijd direct.

0: direct 112 te bellen. Dankzij de snelle melding van een oplettende bewoner kon de verdachte in dit geval worden aangehouden. Afgelopen vrijdag kwamen zo'n 90 betrokkenen bijeen aan het Limespad om het 10-jarig jubileum van de Hortus Populus te vieren. Onder de aanwezigen waren vrijwilligers, sponsors, abonnementhouders en wethouder Jan Ledert van de Heuvel. Het feest was wegens een hittegolf 2 weken uitgesteld, maar stond nu volledig in het teken van ontmoeting en verbinding. Medeoprichter Hans Verspoor blikte terug op het ontstaan in 2016 vanuit de stichting Duurzaam Bodegraven Reewijk. Wat begon als een klein gifvrij initiatief met minimale middelen, is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige moestuin. De stichting beschikt inmiddels over een vaste tuinder, een Romeinse barak en een pluktuin en krijgt brede steun van de lokale gemeenschap en het bedrijfsleven. Gastspreker Arieke Mijnlief benadrukte tot slot het grote belang van dit soort lokale, duurzame voedselinitiatieven voor de biodiversiteit en de samenleving.
1: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
2: BR6. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere nog langzaam op de A12 Den Haag richting Utrecht, want tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op diezelfde A16 richting Breda staat het ook even vast tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 11 kilometer met 20 minuutjes vertraging. Tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd dichtbij. BR6.
10: Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
11: Dit zijn
12: Bas en Piet.
13: Dit zijn
11: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
14: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
11: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
12: Bas en Piet,
11: de muziekexperts.
12: Nu op BR6.

0: Goedenavond, welkom dat u er weer bij bent bij uw eigenste muziekexperts. We gaan er weer een prachtig vol programma van maken. Met ook een paar nieuwe platen waar wij zeker te weten blij mee zijn. En wij, dat zijn natuurlijk ik, Bas. Maar aan de andere kant van de telefoon van de lijn ook Piet. Piet, goedenavond.
1: Goedenavond, het is precies een maand zomer, hè? 21 juli naar 21 juni. Qua, het is nog steeds warm.
0: Qua seizoenen zou je het zeggen, ja, maar voor mij is het voor mijn gevoel al veel langer zomer. Maar we genieten ervan. Waar we ook van genieten, en wat maar niet komt volgens jou, is het liedje wat je zojuist gehoord hebt. Piet, vertel.
1: Ja, u hoorde de Loving Spoonful met Rain on the Roof. Heerlijk regen. Wanneer krijgen we die nu eens? Rain on the Roof werd in 1966 de vierde top 40 hit van de Loving Spoonful en kwam in Nederland op nummer 11. John Sebastian, de zanger, schreef geen klaagzang over slecht weer, maar een klein zomers tafereel. Twee mensen schuilen samen voor een bui en hopen stiekem dat die nog even duurt. Na het stevigere Summer in the City liet de band hiermee zijn zachte akoestische kant horen, met gitaren en zelfs een Ierse harp in het arrangement. Rain on the Roof.
2: Het is dinsdagavond, na achten.
3: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
3: de muziekexperts.
2: Met in deze uitzending.
0: Vanavond in Cultuur vragen we ons af hoe sporters vrij kunnen presteren, terwijl camera's en kijkers toch respectvol blijven. En in de uitspraak onderzoekt Piet waarom vakantie bedoeld als rust soms voelt als een zorgvuldig voorbereide survivaltocht. En voor de co-originele reizen we twee keer naar hetzelfde continent. Eerst uiterst precies en daarna op nadrukkelijk verzoek. Dat in de co en originele. En de muziek beweegt van vocale klassiekers via Southern Rock en Fans Cellos naar nieuwe hard rock, funk, cabaret en zonnige 60's bop. Dat en meer hoor je het komende uur. Fijn dat je luistert. De Muziekexpert live op BR6.

0: originele. Hun originele en een cover naar elkaar. Met deze week...
1: Toto maakte van Africa in 1982 een zorgvuldig opgebouwd studiostuk. David Paich schreef de basis. Jeff Porcaro bouwde met percussionist Lenny Castro een kenmerkende ritmeloop. En juist die gelaagde productie gaf het nummer zijn wijze sfeer. 36 jaar later kwam Weezer met een cover nadat een 14-jarige fan daar via een Twitter-account om bleef vragen. Weezer verandert de compositie nauwelijks, de gitaren staan iets nadrukkelijker vooraan en Rivers Cuomo zingt koeler, bijna afstandelijk. Daardoor hoor je mooi wat een cover kan doen. Hetzelfde lied, dezelfde melodie, maar een ander karakter.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor inhoud.
2: Sport is al lang niet meer alleen wat er op het veld gebeurt. Een wedstrijd is ook een televisieproduct. Een stroom beelden en tegenwoordig zelfs een eindeloze voorraad korte filmpjes. De camera kiest wie een held wordt, welke emotie wordt uitvergroot en welk moment nog dagen blijft rondgaan. Dat is niet per se verkeerd. Zonder sterke beelden zouden we veel sportprestaties nooit zo intens beleven. Maar een camera registreert niet alleen, hij maakt ook keuzes. Een vertraagde herhaling kan techniek laten zien, maar ook iemand reduceren tot een ongelukkig gebaar. Een close-up kan ontroeren, maar ook binnendringen in een moment dat misschien helemaal niet van ons is. En sociale media halen zo'n beeld vervolgens uit zijn oorspronkelijke context. Dan kijken miljoenen mensen niet meer naar een prestatie, maar naar een fragment waarop iedereen zijn eigen oordeel plakt. De vraag is dus niet of sport zichtbaar mag zijn. Natuurlijk moet dat. De interessantere vraag is hoe we blijven kijken zonder de mens achter de prestatie kwijt te raken. En daarover praat Piet u nu bij.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.
2: Sport en de daar aanwezige seks.
3: Voor de vele sporten die mensen beoefenen zijn gespecialiseerde kledingstukken en soorten schoeisel ontwikkeld die steeds worden verbeterd. Sportkleding bedekt daarbij niet altijd het hele lichaam. Belangrijk is vooral dat de kleding goed zit, vocht afvoert en voldoende ventileert. Een zichtbare trend is die van de voetbalkousen, waarin spelers zelfs de gaten knippen. Ze doen het vooral om de druk van strakke kousen op hun kuiten te verminderen. Er is geen overtuigend bewijs dat dit hun prestaties verbetert. Bij de looponderdelen van de atletiek dragen sommige sporters juist hoge compressiekousen. Die geven druk en kunnen mogelijk helpen bij het herstel, maar het is niet bewezen dat sporters er sneller doorlopen. Het onderwerp uit de titel, seksualisering in de sport, heeft de laatste tijd aandacht gekregen door kritiek op de manier waarop wedstrijden en trainingen worden gefilmd. Vooral de langdurige close-ups, lagere camerastandpunten en vertraagde herhalingen die niets aan de sportieve uitleg toevoegen, kunnen ervoor zorgen dat vrouwelijke sporters niet alleen als sporter, maar ook als lichaam worden bekeken. We moeten sporters blijven zien als mensen die in hun sport willen presteren. Dat sommige kijkers sportbeelden seksualiseren zegt meer over die kijkers dan over de sporters. In onze samenleving moeten we hier respectvol mee omgaan en het onderwerp bespreken op scholen, in sportclubs, in de media en de politiek. Het doel moet zijn dat sportbeelden niet onnodig worden geseksualiseerd. Vergelijkbare zorgen bestaan bij ouders die foto's of video's van hun jonge kinderen online delen, bijvoorbeeld op het strand. Eenmaal online kunnen beelden snel worden gekopieerd, verspreid of misbruikt. Dat bij sommige sporten weinig bedekkende kleding wordt gedragen, betekent niet dat die kleding daarom moet veranderen. De oplossing ligt niet vanzelfsprekend in de meer bedekkende kleding. Wel moet iedereen respectvol in beeld komen en moet de nadruk liggen op waardigheid, vrijheid en prestaties van de sporters. Er hoeft niet verkrampt gefilmd te worden, maar wel alert. Bijvoorbeeld door waar nodig ruimer te kaderen en bij valpartijen of loszittende kleding niet onnodig in te zoomen. Zo kan in onze open maatschappij open blijven, terwijl we mensen in hun waarde laten, ook in de sport.

0: Dat was It's Only a Paper Moon door het Nat King Cole Trio. Het lied stamt uit 1933 en werd geschreven door Harold Arlen met tekst van E.E. Auerbach en Billy Rose. Oorspronkelijk hoorde het bij de musical The Great Magoo, maar die voorstelling verdween snel, maar het lied bleef. De kern is eenvoudig. De wereld kan van karton en namaak zijn, maar zodra iemand in je gelooft, voelt hij echt. Nat King Cole nam het in 1943 op met zijn trio. Je hoort hem niet alleen als de fluwelen zanger die later wereldberoemd werd, maar ook als jazzpianist en leider van een compact, soepel ensemble. De lichte piano, gitaar en bas laten genoeg ruimte voor de woorden. Juist daardoor klinkt de opname niet zwaar of sentimenteel. Een papieren maan, een kartonnen zee en toch een geloofwaardig liefdeslied. Dat is de kracht van een goede standaard. Het decor mag nep zijn, zolang het gevoel maar echt is.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Wie alles wil vastleggen, houdt soms geen vakantie meer over. Ja, van Papieren Maan gaan we naar Candy, een lied dat in 1944 werd geschreven door Alex Kramer, John Whitney en Mac David. De versie die zo dadelijk klinkt, brengt Johnny Mercer samen met Joe Stafford en de Pied Pipers, begeleid door het orkest van Paul Weston. In 1945 bereikte deze opname de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst. Mercer was niet alleen zanger, maar vooral een van de grote tekstschrijvers van zijn generatie. De Pied Pipers hadden hun close harmony aangescherpt in de jaren bij Tommy Dorsey. En Joe Stafford was zelf ooit lid van die groep. Dat hoor je. Niemand probeert boven de ander uit te komen. De stemmen schuiven om elkaar heen en maken een eenvoudig liefdesverklaring iets verfijnds. De titel is zoet, maar de uitvoering niet klef. Er zit ritme, lichtheid en een klein beetje plagerij in. Een opname uit de oorlogsjaren die nog altijd helder klinkt. Dit zijn Johnny Mercer, Joe Stafford en de Pied Pipers met Ken.

0: De Cadillac Three uit Nashville bestaat uit zanger en gitarist Jaron Johnston, drummer Neil Mason en steelgitarist Kelby Ray. In I'm Southern, afkomstig van Tennessee Mojo, zetten ze afkomst neer als een houding. Hard werken, luid spelen en precies weten waar je vandaan komt. De band noemt zijn mengsel zelf Country Fuzz. Dat hoor je hier goed, want de lapsteel klinkt niet keurig op de achtergrond, maar schuurt tegen een zware rockriff aan.
1: En dit is de nieuwe single van de week.
0: Vinyl! En u hoort op vinyl Ruby Baby van Dion. Het nummer werd geschreven door Jerry Leiber en Mike Stoller en was in 1956 eerst een rhythm and blues hit voor de Drifters. Dion DiMucci nam het 7 jaar later op en maakte er in 1963 een grote Amerikaanse pophit van, goed voor nummer 2 in de Billboard Hot 100. Luister naar de combinatie van doo-wop, een stevige beat en dat ontspannen, licht brutale stemgeluid.

vrije tijd klinkt als ruimte, maar we behandelen haar steeds vaker als een project. Voor we weggaan vergelijken we bestemmingen, beoordelingen, temperaturen, wachtrijen, bagageregels en de beste plek voor een foto bij zonsondergang. Wie alles goed voorbereidt, zou maximaal moeten ontspannen. Alleen werkt ontspanning niet altijd volgens een draaiboek. Hoe meer verwachtingen we meenemen, hoe groter de kans dat een vertraagde trein, een gesloten museum of een dag regen voelt als een mislukking. Daar komt nog iets bij. Via sociale media

0: kijken we voortdurend mee met de vakantie van een ander. Hun zee is blauwer, hun hotelkamer ruimer en hun kinderen lijken op elke foto voorbeeldig. Het is gemakkelijk te vergeten dat ook die beelden geselecteerd zijn. Misschien begint uitrusten daarom niet bij de perfecte bestemming, maar bij het loslaten van het idee dat elke vakantiedag iets moet opleveren. Geen bewijsdrang, geen wedstrijd en geen rapportcijfer achteraf. Gewoon ergens zijn en merken wat er gebeurt. Met die gedachte komen we bij de uitspraak van vandaag.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Vakantie lijkt steeds meer op een survival oefening.
3: Vakantie is erop uittrekken en even niets hoeven doen. Niets met mensen die je een paar weken niet ziet, zoals collega's en buren. Dat verschilt wel per persoon. Ik ben vaak tevreden met weinig mensen om me heen. Als ik met een partner, vrienden of familie op pad ga, vermaak ik me met landschappen, lezen, wandelen, fietsen, fotograferen en oude stadscentra, bijvoorbeeld afgewisseld met rust en goed eten en drinken. Iedereen mag zijn kostbare vakantiedagen zelf invullen. Mensen hebben meestal behoefte aan contact, maar daar mate waarin verschilt. Voor de vakantie worden we via televisie, TikTok en reisorganisaties overladen met tips en aanbiedingen. De reiziger is tenslotte een klant. Dan de titel. Vakantievieren lijkt steeds meer op een survivaltocht. We bereiden alles voor, te beginnen met de bagage. Hoeveel kleding? Wel of geen wandelstokken of powerbank? Wie vliegt, doet er goed aan vooraf de bagageregels te controleren. Die verschillen per maatschappij. Een extra bagage kan geld kosten. Neem dus mee wat je nodig hebt en laat je niet gek maken door adviseurs. Dat geldt ook voor de caravan of een huisje. Kies een bestemming en bekijk wat je daar wilt zien en beleven. Concentreer je daarop, dan wordt het materiële vanzelf minder belangrijk. Let wel op het weer, natuurbrandgevaar, stormwaarschuwingen en de kwaliteit van zwemwater. Dat hoort bij een goede voorbereiding. Op vakantie doe je ook gewone dingen als slapen, eten, drinken en soms op je telefoon of televisie kijken. Maar durf ook zonder apparaten het landschap in te gaan en geef je eigen ogen en gevoel meer voorrang. Ons motto als slot: twijfel niet over survivalen, maar vier de vakantie vanuit je zelf gekozen suite.

0: Dat was Tango van Tarja Turunen en Apocalyptica, afkomstig van Tarja's nieuwste album Frisson Noir, uitgekomen op 12 juni dit jaar. De titel doet misschien denken aan een dansvloer in Buenos Aires, maar dit is vooral een Finse ontmoeting tussen klassieke scholing en metal. Tarja schreef de eerste versie rond een pianoritme dat haar aan tango deed denken. In de uiteindelijke opnames namen de cello's van Apocalyptica die rol over. Daardoor krijgt het nummer geen licht dansritme, maar een donkere beweging die blijft trekken. Inhoudelijk gaat tango over mensen die uit het leven verdwijnen, zonder dat iemand hun verhaal bewaart. Dat maakt de samenwerking extra raak. Tarja's stem draagt het grote verdriet, terwijl de cello's bijna klinken als een tweede verteller. De twee acts kennen elkaar al jaren en delen dezelfde muzikale achtergrond. Klassieke techniek die niet netjes binnen het concertzaal blijft, maar wordt ingezet voor metal met gevoel en gewicht.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de Muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Dat was de rider van Deep Purple van het gloednieuwe album Splat, dat op 3 juli 2026 verscheen. Bij een band met zo'n lange geschiedenis is het verleidelijk om elk nieuw nummer naast Smoke on the Water of Highway Star te leggen. Deep Purple kiest hier juist voor beweging. Ian Gillan zingt een scherpe karikatuur van iemand die hoog boven de rest leeft en zijn eigen maatloosheid nauwelijks nog ziet. De muziek doet hetzelfde. De gitaar van Simon McBride en de toetsen van Don Airey duwen en trekken aan elkaar, terwijl Roger Glover en Ian Paice het nummer stevig vooruit houden. Producer Bob Ezrin liet de band opnieuw samen in de studio spelen en dat hoor je aan de directe reactie tussen de muzikanten. The Rider klinkt niet als een museumstuk van een groep die op haar verleden leunt. Het is een oude band die nog altijd plezier heeft in hard spelen, spot en overdrijving. En misschien is dat wel de juiste manier om geloofwaardig jong te blijven. Niet doen alsof de tijd stilstaat, maar zorgen dat de band nog steeds beweegt.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
4: De top 40 Classic.
0: Die komt uit 2007. Humpty Bump van Red Hot Chili Peppers stond 4 weken in de Nederlandse top 40 en bereikte nummer 29. De lijst werd toen op Radio 538 gepresenteerd door Jeroen Nieuwenhuizen. Het nummer komt van het dubbelalbum Stadium Arcadium uit 2006, geproduceerd door Rick Rubin. De band grijpt terug op zijn vroege funkbasis, een losse ritmische track die vooral vanuit de groove werkt. Humpty Bump.

0: elke keer als ik in de kleedkamer buk, gaat de lamp uit. Dankzij die verrotte sensor. Brigitte Kaandorp kan daarover meepraten.
1: Kabaret.
2: Het sensoren, dat is ook zoiets. Kan ik ook, je hebt overal sensoren tegen. Je mag nergens meer zelf een lichtknopje aandoen. Vind je zo stom? Hier is, dit is gewoon nog een oude hut. Dus dat is prettig. Dan mag je gewoon zelf je licht aandoen in de kleed. Maar je hebt heel veel theaters en hebben ze verbouwd. En dan loop je maar een beetje door die donkere gangen te zwaaien. Weet jij waar die sensor zit? Ja, weet je wel. En dan kom je die kleedkamer helemaal donker. Dan moet je maar een beetje zwaaien. Eerst voelt niks. Nergens een knopje. Dus dan zwaai je. Dan vloept alles tegelijk aan. Weet je, je hebt allemaal witte vlekken voor je ogen. Ja, en dan zit je later heel precies. Precies, voor de spiegel zit je ogen op te maken. Ja, precies, ja. Ja, precies. Ja, ken je dat? Ja, precies. Dus dan moet je je ogen gaan zitten maken. Nou ja, dat soort dingen. Ik word helemaal ongelukkig van worden. Kan ik echt, begint die kippendrift begint bij mij al, ja. En dan moet je nog de hele avond. Of de, ook zoiets. Dan wil je na afloop wil je even douchen. Dan ben je op de een of andere manier ben je bezweet geraakt. Vraag mij niet precies hoe dat gekomen is. Maar dan wil je even douchen. Dus je gaat, weet je wel, met je handdoekje, je badjasje, je slippertjes en zo, je zeep. Ben je op zoek door die catacomben weer, al zwaaiend. Ben je op zoek naar een douche. Nou, heb je er uiteindelijk eentje. Heb je er eentje gevonden, weet je. En dan heb je helemaal uitgekleed en alles. Sta je eronder. Is het, of tenminste, wil je eronder staan? Is het met een sensor? Nou ja, daar kan je eigenlijk net zo goed meteen weer aankleden. Dat is echt, ja, dat is echt, dat je zwaait, om te beginnen zwaai je tegen die sensor. Krijg je eerst een emmer koud water over je en daar begint het mee. Want het moet nog, het systeem moet nog doorlopen. Jij bent vergeten dat het tegelijk uitkomt. Dus, maar daarna, er komt nooit meer wat uit. Komt helemaal net. Je kan zwaaien wat je wil. Je kan echt helemaal roepen. Je kan met alles wat nog warm is aan je lijf, kan je proberen, kan je tegen die sensor. Ik heb zelfs aan staan likken. Echt. Heb je honderden mensen heb je aan het lachen gemaakt, sta je later in je blote kont, sta je aan een sensor. Sorry. Ik had het niet moeten zeggen. Nou heb je allemaal het beeld op je netvlies natuurlijk. Ja, sorry. Sorry, nou ja, goed. Er komt helemaal nooit meer wat uit. Ik weet niet wie dat afstelt, welke sadist, maar er komt nooit meer wat uit. Ja, en dan denk je, nou, je bent helemaal, want je was al een beetje bibberig, je koud geworden voor het zweet en dan ook nog die emmer koud water over je. Dus je gaat je afdrogen zo, en dan zwaait je handdoek kennelijk wel precies goed langs je. Flats, kun je nog een emmer koud water over je, dat soort.
3: Dank u wel. Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
0: En dat was hem weer, uw eigenste muziekexperts. Met muziek van de zachte regen bij Loving Spoonful tot dubbele reis naar Afrika. Van de lichte swing van Nat King Cole en Johnny Mercer tot de donkere cello's van Apocalyptica. Die de muziek liet horen dat een goed lied niet aan één tijd of stijl vastzit. In de columns keken we naar de manier waarop mensen worden bekeken en naar de druk om zelfs onze vrije tijd perfect te organiseren met de juiste vraag: hoeveel ruimte geven we elkaar en onszelf om gewoon mens te zijn? Wij waren ook deze week weer uw muziekexperts, Bas en Piet. En dit was uitzending 577. Volgende week op 28 juli is de laatste uitzending van de maand. En dan is het weer tijd voor de discografie van, waarin deze maand Fleetwood Mac in de schijnwerper staan. Kijk voor meer informatie op onze website demuziekexperts.nl. Dat volgende week, maar niet voor we naar Piet gaan voor de tip van de redactie.
5: Deze maand aandacht voor de Lemon Pipers. Zij sloten in 1968 aan bij de psychedelische bubblegum pop. Het nummer dat we nu gaan draaien, Green Tambourine, werd hun enige Nederlandse top 40 hit en bereikte nummer 9. Kort, kleurrijk en meteen herkenbaar.
0: Geniet vanavond van de muziek en van een zomer die niet perfect hoeft te zijn om bij te blijven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kesten. Ik ben Marcia van
9: Kerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Luister elke zaterdagnacht.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
13: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
14: hi, goedemorgen.
13: Welkom.
14: Dank u wel.
13: Hoe zit jij er nu bij?
14: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
13: Best moe.
14: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
13: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
14: Klopt.
13: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
14: Ja.
13: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
14: Dat is het belangrijkste.
13: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
14: Tuurlijk.
13: Korte intro. Geboren in?
14: Den Haag.
13: Den Haag. Je zat op school?
14: Op het Schatteiland hier in Gouda.
13: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
14: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
13: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
14: En thuis geworden, ja.
13: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
14: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
13: En welke buurt ben je opgegroeid?
14: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
13: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
14: Dat sowieso.
13: Ja. Nieuwsgierig?
14: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
13: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
14: Ik heb een zusje en een broertje.
13: Dus je bent de oudste?
14: Ik ben de eerste, ja.
13: En hobby's?
14: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
13: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad. Nee, een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
14: of
13: voren,
14: de degen, of
13: de floret naar voren en steken maar?
14: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
13: Oh,
14: dus
13: ja.
14: Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
13: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
14: Ik kan me best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
13: Ah, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt. Oh.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse...
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: niet
0: zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja, je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dat doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Ik denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien, tuurlijk, is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
0: Ja.
1: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb daar in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb, kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daar in een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En het maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die kijk ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat
0: toen
1: weet ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom Willem. Ook Willem te noemen.

0: Nou, dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze skyen. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
1: Jelte ook is de Friese variant van Willem.
0: Ja, Jelte betekent Willem.
1: Voel hem aan.
0: Ja.
1: Jelte, Willem.
0: Ja.
1: Oh.
0: Grappig, hè?
1: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
0: Ja.
1: Jaar 21.
0: Ja.
1: Voor in de provincie, jaar 21.
0: Als medewerker.
1: Ik voel wel een verbinder in jou.
0: Ja, daar kwam mijn best voor.
1: Ja. Mag ik jou vragen?
0: Ja.
1: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
0: Zo.
1: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
0: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
1: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
0: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
1: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen. Weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
0: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
1: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie.
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
1: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
0: Ja.
1: Waar komt dat door, denk jij?
0: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
1: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
0: ja.
1: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
0: Mm-hmm.
1: Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
0: Ja. Ja.
1: Extreem links en extreem rechts.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
0: Dat weet ik niet.
1: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
0: Ja.
1: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dan moet je regels bedenken.
0: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk daarmee bezig.
1: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
0: Mm-hmm.
1: Ik, ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
0: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
1: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
0: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
1: Ja, en als we iets meer met elkaar praten,
0: ja, dan komen
1: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
0: Ja, absoluut. Dus maar als ik nu bijvoorbeeld zeg van, ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
1: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel, hoe noem ik het?
0: Heftig.
1: Dus we gaan die mensenstromen ook niet echt. Ja, ze zijn er.
0: Ja, maar dan, kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in.
1: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt, denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even een verloren wachtlijst hebben en gewoon op nul alles opnieuw en zorgen dat het loopt.
0: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in, nu ik hier lijsttrekker ben, of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
1: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Oh, dat vind ik nog.
0: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik. Hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf.
1: Oh, het Huis van de Stad. Ja, sorry. Bij het Stadhuis.
0: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was.
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 21:15, denk ik.
1: Oh,
0: kwart over 10 s'avonds.
1: Kwart over 10 al.
0: Ja.
1: En was daar een drankje bij, een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, juichen.
1: Toen dacht je, what the fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
0: Ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en... ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens. Ja. Mendel. Weer doet hij je versteld staan. Ja. 3 katten en een puppy. Ja. Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn. Ja,
0: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
1: Maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of...
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: grapje.
0: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in... Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als... Ja,
0: ja.
1: Oude, dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt, vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen en dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. Ja. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
0: dat zou ik wel heel leuk vinden.
1: Politiek debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. En deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Luister elke zaterdagnacht van